Dat was Désert van Edgar Varèse door het nieuwe ensemble. De opname werd in de grote zaal van de Verkade-fabriek gemaakt door Kees van de Wiel. Na het succes van vorig jaar was er tijdens November Music 2011 weer de Cineac Sonore. Een driedaagse etalage van de Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkade-fabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live opnames zal steeds ruimte worden gemaakt voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Irrational Philosophy uit 2008 van Fred Momotenko.

Dat was Irrational Philosophy, een elektronisch werk van Fred Momotenko. Een van de elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonore. En dat is een onderdeel van November Music 2011. Tot slot van deze eerste Concertzaal Live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2011 kunt u luisteren naar het integrale concert dat het Claise Ensemble gaf in de kleine zaal van de Verkadefabriek onder de titel His Master's Choice. En die master was dan de ter plekke aanwezige Nederlandse componist Louis Andriessen. Er klonken een groot aantal werken waarvan er een paar speciaal gearrangeerd waren door Dick de Graaf, een van de artistieke leiders van het Claise Ensemble. Bij dit concert waren er twee bijzondere solisten aanwezig. Allebei specialisten in de muziek van Louis Andriessen, namelijk violiste Monica Germino en zangeres Christina Zavalloni. U hoort onder andere Passeggiata in Tram in America y Ritorno, Monument for Grettinger, The Family Revisited en I Después. Luister naar Monica Germino, Christina Zavalloni en het Claise Ensemble onder leiding van Bas Wiegers.

Dit was tot slot van deze derde uitzending met live-opnames van het festival November Music 2011, het programma His Master's Choice, met muziek van Louis Andriessen door het Claise Ensemble onder leiding van Bas Wiegers. Solisten waren Christina Zavalloni zang en Monica Germino viool. De opnames werden voor de concertzender gemaakt door Fred Momotenko. Kees van de Wiel stelde het programma voor u samen. Volgende maand, op 19 maart, gaat Concertzender Live verder met live-opnames van November Music.

Welkom bij de Concertzender. Een aflevering van Concertzender Live. We gaan terug naar 11 november 2011 en wel naar de Toonzaal in Den Bosch. Daar speelde tijdens November Music 2011 Bram Stadhouders, Sitzel Endresen en Jim Black. Het werd een uur durende improvisatieset bestaande uit vier delen. Luister naar Novemus deel 1 tot en met 4.

Made on a holiday wall, I know them.

mezelf.

0: Era vol en in een zal het maar vol en in een zal het maar in een zal het maar in een zal het maar in
1: How, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how,

I'm

I don't know.

Nee, nee, nee, nee, nee.

Wat de fuck is er even? Oh,

That is. Ha. But.

0: U heeft geluisterd naar deel 1 tot en met 4 van Nofmoes, uitgevoerd door Bram Stadhouders, Sitsel Andreessen en Jim Black. Dit was Concerts and the Live met opnames die Glenn Mogot maakte in de Toonzaal in Den Bosch tijdens November Music 2011. Voor de volledige concertgegevens en de speellijst verwijs ik u naar onze website. Vergeet trouwens ook niet vriend te worden van de Concertzender, want dan blijft u luisteren naar
1: www.concertzender.nl.

En dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En dit keer het vijfde deel met de live opnames die gemaakt zijn van het festival November Music 2011. Samen met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten van dit festival vastgelegd. En tot en met november van dit jaar blijven we opnames van dit festival uitzenden. Vandaag twee muziektheaterproducties. Smak van Ned McGowan en The Reclining Woman van Astrid Kruiselbrink. Op donderdagavond 10 november 2011 ging in een volle grote zaal van de Verkadefabriek de kameropera The Reclining Woman van de Eindhovense componiste Astrid Kruiselbrink in première. En de uitvoering was in handen van De Helling. U hoort de komende 50 minuten onder begeleiding van het ensemble Nieuw Amsterdam Spijl de sopranen Bouwien van der Meer en Marije van Stralen en de mezzosopraan Gerry de Vries.

send him to bed without any supper. Give him cenobalt and...

hem kan je daar niet bereiken. Hij is niet zomaar een figurant. Hij houdt van kranten. Kranten houden van hem.

Minerva.

kijk nou toch. Mijn zoon is op televisie. Oh. Jongen. Jongen, kom snel boven. Je bent op de tv. Knappe vent, hè? Ik ben zo trots op hem. Altijd gewone jongen gebleven, maar toch de baas van het land. Ja. Jongen, kom snel. Het is heel interessant, hoor. Het gaat over de begroting. Dat die jongen nou nog nooit een meisje heeft gevonden, hè? Begrijp je dat nou? Het zou ontzettend goed zijn voor zijn imago, geloof ik, hoor. Ach, daar ben je. Ja, nu is het te laat. Een kopje thee? Nou, nee hoor, geen thee, ook geen koekje. Je moet ook de broekriem aantrekken. Enige. Tja, maak je toch niet zo druk, jongen. Je werkt veel en veel te hard. Je moet ook eens aan jezelf denken, hoor. Weet je wat jij zou moeten doen? Jij zou eens een leuk meisje moeten nemen. Zou heel goed zijn voor je imago. Het hoeft niet op stel en sprong. Maar denk er nog eens over na, hè. Je kiezers zullen daar verguld mee zijn.

ongelofelijke souplesse heeft u toch, zeg. U lijkt wel van elastiek. En dat voor iemand die zojuist nog een enorme smak heeft gemaakt op haar fietsje. Ja. En dan die ogen van u, hè. Wat een prachtige oogopslag heeft u, zeg. En wilt u niet met mij trouwen?

is hierop uw antwoord? Dan verklaar ik u hierbij man en vrouw.

U luisterde naar Smak van Ned McGowan. En dat was een kindertheaterproductie, uitgevoerd door het Wervelwind Ensemble. En daarmee komt een eind aan deze 5e uitzending van opnames van November Music. De opnames van deze uitzending werden gemaakt door Wijnand de Groot en Kees van der Wiel stelde het programma voor u samen. Volgende maand, op 16 april, gaat Concerts in the Live verder met deze live-opnames van November Music 2011.

U luistert naar de Concertzender. Concertzender live. We gaan terug naar 12 november 2011. We zitten dan in de Verkadefabriek in Den Bosch. Daar speelde tijdens November Music 2011 het Italiaanse ensemble Alter Ego samen met de Engelse draaitafelkunstenaar Philip Jack. Het werd een aaneenschakeling van door Bernard Lang geschreven stukken. Het komend uur gaat u luisteren naar het project Tables Are Turned. Als startpunt gebruikte Lang de popsong Tables Are Turned van de Duitse krautrockformatie Amandul. De bewerking van Lang is uitgevoerd door het Alter Ego Ensemble en vervolgens op vinyl geperst door de Weense geluidskunstenaar Diep Dreitzing. Met deze LP's gaat Philip Jack live aan de slag om op exact aangegeven punten binnen de partituur te gaan improviseren. De combinatie van kamermuziek en draaitafelkunsten. Het komend uur dus tijd voor een extatische muzikale rondedans in Tables Are Turned. Luister naar Alter Ego en Philip Jack.

U hoorde David Moss en de David Quicksilver Big Band met achtereenvolgens Gershwin Baby van Yannis Kyriakidis en Duif, Mol en Vis van Cor Fuller. Het concert vervolgde met twee korte werken van Robert Kretinger, een inbreng van bandlid en hoboïst Werner Herbers. Daarna hoort u Steam, een compositie van Joost Buis, trombonist in de band. Als u af en toe wat geschuif en getap hoort, dat klopt. In een aantal werken was de tapdancer Peter Kuif actief. Dit is de David Quicksilver Big Band.

Good morning.

mission and this in turn proportionately lengthens

0: Team Team van Jo Thijs, de Kerstkruis van Zevenaar. En we horen muziek voor Hens van Koes Jansen.
1: U hoorde de David Kwekzilber Big Band met achtereenvolgens Thermopylae en Untitled Original No. 1700 van Robert Gretinger en Steam van Joost Buys. Het concert van de David Kwekzilber Big Band besloot met nog drie werken. U hoort achtereenvolgens Muziek voor Hens van Guus Jansen, dat is de pianist in de band. Dan Kwekzilber van Hilary Jeffery en tenslotte F. Finks van Jacques Palings, speciaal voor dit concert geschreven. Luistert u nu naar David Moss en de David Kwekzilber Big Band.

How much good silver?

Ik ben een vinger. Daar heb ik

0: Heel hartelijk dank. Dankjewel. Rob Martinez, Spijker van Bergen, Wilke Blok, Michiel van Dijk, Leo van Oosten, Daan Kessel, Werner Herbers, Albert Wessing, David Vos, Koes Janssen, Piet Heijmans, James Cook, Joey van Rijs, Nils Vriesen.
1: Dit was tot slot van het concert van David Moss en David Quecksilver Big Band, de première van F. Things van Jacques Palings. Na het succes van vorig jaar was er tijdens het November Music 2011 weer de Cignac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cignac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar AETHER, oftewel Ether, uit 2006 van Hans Timmermans.

U hoorde het stuk AETHER, oftewel Ether, het tapestuk van Hans Timmermans dat klonk tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van het November Music 2011. Tot slot van deze 8e Concert in the Live uitzending met opnames van het festival November Music editie 2011 kunt u luisteren naar het korte lunchconcert dat in het historisch Zwanenbroederhuis werd gegeven door de Slovaakse accordeonist Luca Juhart. In samenwerking met Transit Leuven en Stichting Jeronimus Bos speelde Juhart twee premières. U hoort achtereenvolgens The Garden of Earthly Delights van de Nederlands-Russische componiste Aliona Jurtsevic en Deconstructing Accordion van de Duitser Klaus-Steffen Mahnkopf. Beide stukken vragen alles van de virtuositeit van de muzikus. Luistert u naar Luca Juhart.

Blunder!

En tot zover het concert van Jennifer Walsh met het ensemble Hiatus. Opgenomen door Glenn Mogo voor de concertzender in de Toonzaal in Den Bosch tijdens het November Music 2011. Misschien wilt u nog meer gegevens hebben over het programma wat u zojuist heeft beluisterd. Die gegevens kunt u uiteraard bij het programma terugvinden op onze website www.concertzender.nl. En als u daar bent, dan kunt u misschien ook eens gaan kijken, als u dat nog niet bent, hoe dat u ons kunt steunen als vriend of sponsor van de Concertzender. Allemaal te vinden dus op onze website www.concertzender.nl. Dan vermeld ik u nog dat dit programma voor de Concertzender werd samengesteld door Hessel Veldman. En misschien hoort u wat muziek op de achtergrond. Dat is alvast een voorproefje, want volgende week op deze tijd, donderdag van 10 tot 11... hoort u Folkit. En vanuit die Folkit nu alvast tot het volgende programma een voorproef.

Dit is de Concertzender met Concertzender Live en alweer de 10e van een groot aantal programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011 dat vorig jaar van 9 tot en met 13 november plaatsvond in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ruim 30 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag twee concerten waarin het uit Engeland afkomstige Bozzini Quartet centraal staat. En op vrijdag 11 november speelde het Bozzini Quartet tijdens het lunchconcert in de toonzaal drie zeer recente werken van een Zuid-Koreaanse, Belgische en Nederlandse componist. Het spits werd afgebeten met de première van Nong Hyung Reflected van Sejong Ha-ho. De titel betekent dat wat er tussen de tonen klinkt. De instrumenten worden elektrisch versterkt om ook de kleinste details hoorbaar te maken. Voor de structuur dachten componisten aan windmolens die alle vier met verschillende snelheid draaien. Dit is Nong Hyung Reflected van Sejong Ha-ho en dit is het Bozzini Quartet.

U hoorde Non Guion Reflected van Seung Ha-ho door het Bozzini Quartet. Het concert ging verder met een werk van de Belgische componist Daan Janssens. Hij schreef het werk in opdracht van het Transitfestival Leuven en November Music. In dit stuk vertrekt hij van drie muzikale ideeën, drie strijkkwartettypes. Een statisch strijkkwartet dat gekenmerkt wordt door een dichte harmonie en trage glissandi. Een verbrokkeld strijkkwartet waarin de eerste viool centraal staat. En tot slot een furioso strijkkwartet gekenmerkt door 32e figuren. Dit is Douze écrits van Daan Janssens door het Bozzini Quartet.

U hoorde Douze Écrits van Daan Jansen door het Bozzini Quartet. Tot slot van het concert in de Toonzaal speelde het Bozzini Quartet het werk Zenith van de Nederlandse componiste Rosalie Hirsch. Zenith ging vorig jaar in Los Angeles in première. De LA Times schreef toen: het werk stuurt voorwaarts met verleidelijke geluiden en stiltes. Het heeft een hint van stevig Nederlands minimalisme, maar het is tegelijkertijd ook een feest van stralende strijkersharmonieën en buitelende, pulserende ritmes. Dit is het Bozzini Quartet met Zenith van Rosalie Hirsch.

Dat was tot slot van het concert van het Engelse Bozzini Quartet, de Nederlandse première van Zenith van Rosalie Heers. De opnames in de toonzaal werden gemaakt door Bert van Dijk in opdracht van de NTR. Na het succes van vorig jaar was er tijdens November Music 2011 weer de Signac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonore werden gepresenteerd. En vandaag kunt u luisteren naar het fragment Dust Against the Wind uit de Closed Messenger van Fred Momotenko.

Dit was Dust Against the Wind, het tapestuk van Fred Momotenko. Dat klonk tijdens Seniac Sonore, een onderdeel van November Music 2011. En we gaan verder met deze 10e Concertcenter live-uitzending met opnames van het festival November Music, editie 2011. En wel met een concert waarin zowel het Bozzini Quartet als Slagwerk Den Haag een rol speelden. In de pleitzaal van de Muzerijen in Den Bosch klonken onder andere drie wereldpremières, maar het concert begon met het al wat oudere strijkkwartet Arbor Vitae uit 2006, en dat is van de Amerikaanse componist James Tenney. Daarna klonk Paragmenon voor strijkkwartet en slagwerkensemble van de Japanse componist Yo Kondo, die bij de première aanwezig was. Luistert u naar het Bozzini Quartet en Slagwerk Den Haag.

Dit waren werken van James Tenney en Joe Kondo door Bazzini Quartet en Slagwerk Den Haag. En het concert van deze uitvoerende werd besloten met twee premières. Allereerst hoort u Shadings van Peter Adriaans voor strijkkwartet en elektronica. En daarna hoort u Hotel Palenque 1973 van de Belgische componist Stefan van Eyken, een werk voor strijkkwartet en slagwerkensemble. U hoort nogmaals het Bazzini Quartet en Slagwerk Den Haag.

Likewise.

U heeft geluisterd naar een concertregistratie van Varosha, een geluidscollagestuk gecomponeerd en uitgevoerd door Yannis Kyriakides. Tot zover Concertzender Live met opnames die Kees van der Wiel maakte in Access in Eindhoven. En het werd hier uitgezonden in het kader van November Music 2011. Voor de volledige concertgegevens en de speellijst kunt u terecht op onze site concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Hessel Veldman. En tot het volgende programma muziek door Brian Eno.

Dit is de Concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. En tevens de 12e van een groot aantal programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011. Dat afgelopen jaar plaatsvond van 9 tot en met 13 november in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ruim 30 uur live opnames van dit festival uit. Vandaag twee concerten. Eén van het Cicada Ensemble en één van het Doelenkwartet met een programma rond Willem Jets. We beginnen met het concert dat het Noorse Cicada Ensemble op 13 november gaf in het muziekcentrum De Toonzaal. Op het programma stonden drie premières. Als eerste hoort u The Oslo Triptych van de Schotse componist James Dillon. In dit werk voor fluit, klarinet, slagwerk en strijkkwartet baseert Dillon zich op teksten van Virgilius, Samuel Coleridge en Guillaume Apollinaire. Het drieluik werd geschreven in opdracht van de stad Oslo. Luistert u naar het Cicada Ensemble onder leiding van Christian Eggen.

U hoorde van James Dillon, The Oslo Triptych. Het concert vervolgde met een première van de Noorse componiste Lene Grenager. Zij schreef het werk Nachts, een compositie van uitgeschreven en geïmproviseerde muziek. Nachts is een bewerking van een compositie voor hoorn en slagwerk uit 1998. Luistert u nu naar Nachts van Lene Grenager door het Cicadense Ensemble onder leiding van Christian Eggen.

luisterde u naar Nachts van Lene Grenager door het Cicade Ensemble onder leiding van Christian Eggen. Tot slot van het concert in de toonzaal in Den Bosch speelde het Cicade Ensemble het werk Eneas Domein van de Nederlandse componist Robin de Graaf. Dit werk is opgedragen aan Geert van Keulen en oorspronkelijk geschreven voor het trio en het Schönberg kwartet. De eerste versie dateert uit 1996. Voor het Cicade Ensemble is het werk herschreven voor Nonet. In dit werk wendt de Raaf voor het eerst zijn kennis van de middeleeuwse muziek aan complexe muzikale constructies en die worden opgebouwd uit eenvoudige motieven. In de structurering van het werk speelt het getal een grote rol. Luistert u naar Eneas Domein van Robin de Graaf, uitgevoerd door het Cicade Ensemble onder leiding van Christian Eggen.

Dit was tot slot van het concert van het Noorse Cicada Ensemble, de première van de Nonet-versie van Ennia's Domein van Robin de Raaf. De opnames in de toonzaal werden gemaakt door Glenn Mogo. We vervolgen deze 12e concertzender live-uitzending met opnames van het Festival November Music editie 2011 van een concert met een drietal composities van de Nederlandse componist Willem Jets. Uitgevoerd door het Doelenkwartet, aangevuld met twee vocale solisten en een klarinet. In de pleitzaal van de Muzerijen te 's-Hertogenbosch klonk op 13 november 2011 als eerste het uit 2004 daterende derde strijkkwartet Intus Trepidare, dat oorspronkelijk is geschreven voor het fameuze Amerikaanse Kronos-kwartet. In dit werk gebruikt Jets voor het eerst de mogelijkheden van een versterkt strijkkwartet. Hij speelt met microtonale klanken en gaat op zoek naar nieuwe klankkleuren. Luistert u naar Intus Trepidare van Willem Jets. Het Doelenkwartet bestaat uit Frank de Groot en Maartje Kraan viool, Karin Dolman altviool en Hans Woudenberg cello.

U heeft kunnen luisteren naar Intus Trepidare van Willem Jets, uitgevoerd door het Doelenkwartet. Het concert werd vervolgd met de concertaria I Go, in 1994 geschreven voor sopraan, klarinet en strijkkwartet. De aria is een voorstudie voor een opera over Mathilde Willink, fameus societyfiguur en de muze van kunstenaar Karel Willink. De tekst van I Go is van Bert-Jan ter Braak. Luistert u naar sopraan Meike Sekhuis, klarinetist Arjan Woudenberg en het Doelenkwartet. Dit is I Go van Willem Jets.

een indrukwekkende stilte na afloop van de aria I Go van Willem Jets. U hoort de sopraan Meike Sekhuis, klarinetist Arjan Boudenberg en het Doelenkwartet. Het concert werd besloten met een bijzonder werk van ongeveer dezelfde bezetting. Op 1 april 2011 ging in het Brabantse Best het werk Monument voor een universeel huwelijk in première. Precies 10 jaar nadat het eerste burgerlijk huwelijk tussen partners van gelijk geslacht werd gesloten. De componist baseert zich op een tekst van een Egyptisch liefdesgedicht uit de tombe van koning Teje. Luistert u naar sopraan Meike Sekhuis, mezzosopraan Karin Strobos, klarinetist Arjan Woudenberg en het Doelenkwartet in Dit is het monument voor een universeel huwelijk van Willem Jets.

zie liever uitzonderingen. Ga liever vroeger van huis. Praat liever over iets anders met de dokter. Zie liever oude illustraties met van die streepjes. Heb liever de lachwekkendheid van gedichten schrijven dan die van geen gedichten schrijven. Heb in de liefde liever de niet-ronde jubilea die je elke dag kunt vieren. Hoor liever moralisten die me niets beloven.

je liever berekenende goedheid dan al te lichtgelovige. Zie de wereld liever in burger. Heb liever de onderworpen landen dan onderwerpende landen. Houd liever mijn twijfel. Heb liever de hel van de chaos dan de hel van de orde. Lees liever Grimms sprookjes dan de voorpagina's. Heb liever bladeren zonder bloemen dan bloemen zonder bladeren. Heb liever een hond met een niet geknotte staart. Zie liever lichte ogen omdat mijn ogen donker zijn. Heb liever laden. Heb veel dingen die ik hier heb genoemd liever dan veel dingen die ik hier niet heb genoemd. Zie de nul liever los dan staand in een rij achter een getal. Heb liever de insectentijd dan de sterrentijd. Klop liever af. Vraag liever niet hoe lang nog en wanneer. Houd liever rekening zelfs met de mogelijkheid dat het bestaan zijn eigen rekening.

U hoorde de stem van Hadewig Minis en het Amsterdam Cello Octet in de wereldpremière van Dichten van Boudewijn Tarens-Kane. Het concert ging verder met een première van de Brabantse componist Daan Manneke. Zijn Gestures is oorspronkelijk in 1981 voor marimba geschreven. Vandaag hoort u de nieuwste bewerking voor 8 cello's. De bewerking is ook gerealiseerd door Bart Visman. Manneke zegt zelf het volgende over dit werk. Soms heerst er een statische toestand, herhalingen zonder doel. Op andere momenten is er juist een gedreven richting met een climaxwerking. Andere trefwoorden zijn naderen en verdwijnen, glad gepolijst tegenover ruw en onherbergzaam. Luistert u opnieuw naar het Cello Octet Amsterdam in Gestures van Daan Manneke.

Dat was Gestures van Daan Manneke. Door het cello-octet Amsterdam. Tot slot van het concert in de Hervormde Kerk speelde het cello-octet Amsterdam een kersvers werk van de Estse componist Arvo Pärt. Het werk Missa Brevis uit 2010 is in première gebracht door het cello-octet en het bestaat uit 3 delen: Kyrie, Sanctus en Agnus Dei. Luistert u naar de Missa Brevis van Arvo Pärt door het cello-octet Amsterdam.

Dat was tot slot van het concert van het Cello Octet Amsterdam, de Missa Brevis van Arvo Pärt. De opname in de hervormde kerk werd voor de concertzender gemaakt door Kees Sternburg. Na het succes van vorig jaar was er tijdens het festival November Music 2011 weer de Cineac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar een vroeg en een laat werk van Jan Boerman. U hoort achtereenvolgens Alliage uit 1960 en Ruïne uit 1997.

Dat waren Alliage en Ruïne, twee tapestukken van Jan Boerman, zoals ze klonken tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2011. We vervolgen deze 13e Concertzender Live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2011 met twee opnames uit de Composers Club. Vers uit het muzieklaboratorium vertellen twee jonge, veelbelovende componisten over hun pennenvruchten, die natuurlijk ook tot klinken worden gebracht door jonge, veelbelovende muzici. De Mexicaans-Nederlandse componist Felipe Ignacio Noriega, student aan het Amsterdams Conservatorium, stelt een nieuw werk voor soloharp voor Gradil de Caribe. Het werk wordt uitgevoerd door de Engelse harpiste Victoria Davies. Hier is Gradil de Caribe.

Tot slot van het concert van Jean Dubé was dit de tweede pianosonate van Alfred Schnittke. De opname in de toonzaal werd voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel. Na het succes van vorig jaar was er tijdens het festival November Music 2011 weer Cineoc Sonore. Een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In onze uitzendingen met live-opnames van November Music zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineoc Sonore werden gepresenteerd. Vandaag is het een werk van Hans Timmermans. U hoort ZV02 uit 2011.

Dit was ZV02, een tapestuk van Hans Timmermans, zoals dat klonk tijdens Cineac Sonore. En dat is een onderdeel van November Music 2011. We gaan verder met deze 14e concertzender live, waarin opnames van het festival November Music editie 2011. We komen nu toe aan de première van Fragments 20, een vocaal werk van de Nederlandse componist René Samson. Fragments 20, uit 2009, is gebaseerd op het gelijknamige gedicht van Alyssa Vallès. En dit gedicht gaat over de aangrijpende situatie waarin politieke vluchtelingen zich bevinden. Men leest het gedicht als een opgraving in woorden, waarbij de slachtoffers van Bosnië, Auschwitz en Troje de opeenvolgende lagen bevolken. Dit is Fragments 20 van René Samson. U hoort sopraan Charlotte Riedijk en het Valerius Ensemble onder leiding van Jacob Slachter.

Dat was tot slot van deze 14e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2011, Fragments 20 van René Samson. U hoorde sopraan Charlotte Riedijk en het Valerius Ensemble onder leiding van Jacob Slachter. De opname van dit werk werd voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. Kees van de Wiel stelde dit programma voor u samen. Volgende maand, op 1 oktober, gaan wij verder met live-opnames van November Music 2011. U hoort dan onder andere Asko Schoenberg en sopraan Susan Nerucki.

Dit is de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. Dit is tevens het 15e van een groot aantal programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2011, dat afgelopen jaar plaatsvond van 9 tot en met 13 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ruim 35 uur live-opnames van dit festival uit. Vandaag twee concerten. Eén van Asko Schoenberg met sopraan Shushan Naruki en één van Ernst Soerberg en Ludo Marien. We beginnen met het concert dat Asko Schoenberg op zondag 13 november 2012 gaf in de kleine zaal van de Frikadefabriek. Op het programma stonden twee wereldpremières van Nederlandse componisten die poëzie en klankschoonheid hoog in het vaandel hebben. We beginnen met Arbre Généalogique, dat Rosalie Hirsch baseerde op een eigen gedicht. Ze schreef het speciaal voor Asko Schoenberg en sopraan Shushan Naruki. De zangpartij is uitgesproken lyrisch, de instrumentale begeleiding en de tussenspelen vormen een onderzoek naar de compositietechnieken van de Franse spectralisten. Een stap richting opera, noemt Rosalie Hirsch haar nieuwe werk. Luistert u naar sopraan Shushan Naruki en Asko Schoenberg onder leiding van Pierre-André Vallade met Arbre Généalogique.

U hoorde Arbre Généalogique van Rosalie Hirsch. Het concert vervolgde met een première van de van oorsprong Grieks-Cypriotische in Nederland woonachtige componist Yannis Kyriakides. Zijn werk Wave Space voor instrumentaal octet, live elektronica en live video is in zijn opzet gebaseerd op een theoretisch concept uit de kwantumfysica en probeert formeel gesproken de virtuele ruimte in beeld en geluid tastbaar te maken. Luistert u de komende 25 minuten naar Asko Schönberg onder leiding van Pierre-André Vallade in Wavespace van Yannis Kyriakides.

Dit was tot slot van het concert van Asko Schoenberg, de première van Wavespace van Yannis Kyriakides. De opname in de Verkadefabriek werd voor de concertzender gemaakt door Wijnand de Groot. Na het succes van vorig jaar was er tijdens het festival November Music 2011 weer de Signac Sonor, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Signac Sonor werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar een werk van een van de pioniers van de elektronische muziek in Nederland, Dick Rijmakers. U hoort Ballade El König voor luidsprekers uit 1967.

Vete para Malangana, tú buscas la zona.

Dit was Ballade Erlkönig, een tapestuk van Dick Rijmakers, zoals dat klonk tijdens Signac Sonore, een onderdeel van November Music 2011. We vervolgen deze 15e concert aan de live-uitzending met opnames van het festival November Music editie 2011 met 3 werken. 2 voor accordeon en 1 voor virtueel Hammondorgel. We beginnen met 2 premières. De Belgische accordeonist Ludo Marien. U hoort achterin volgens Beslevy van de Belgische componist Christophe Lauwers, gevolgd door een ode aan het prachtdier de koe door de Nederlandse componist Martijn Padding. Zijn werk heet dan ook Cow Music. Luistert u naar Ludo Marien op accordeon.

Dit was accordeonist Ludo Marien met werken van Christoph Lauwers en Martijn Padding. Het concert in de Lutherse Kerk werd besloten met Arbeit uit 2007 van de Duitse componist Enno Poppe. Dit werk is opgedragen aan de bespeler van het virtueel Hammond-orgel Ernst Surberg. Dit instrument is een computersimulatie van het echte Hammond-orgel, met het grote voordeel dat de componist en uitvoerder toegang hebben tot kleinere micro-intervallen. Luistert u tot slot van deze uitzending naar Ernst Surberg met Arbeit van Enno Poppe.

Muziekfabriek onder leiding van Cyan Edwards met Memoryscape van Yannis Kyriakides. De opname van het concert op 13 november 2011 in de grote zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch werd voor de NTR gemaakt door Bert van Dijk en welwillend ter beschikking gesteld van de Concertzender. Waarvoor hartelijk dank. Wegens succes geprolongeerd was er tijdens het festival November Music 2011 ook weer de Cineac Sonor, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek. Dat vond plaats in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze serie uitzendingen van Concertzender Live maken we graag plaats voor werken die tijdens Cineac Sonor werden gepresenteerd. In deze aflevering is dat de Soundscape Sundial van de Britse geluidskunstenaar Justin Bennett.

Sundial, een soundscape en eigen opname van Justin Bennett, zoals die klonk tijdens Cyniac Sonor, een onderdeel van het festival November Music 2011 in Den Bosch. Het festival is inmiddels bekend en berucht vanwege de grote variëteit van de nieuwe muziek die ten gehore werd gebracht. Luistert u bijvoorbeeld naar het gitaartrio uit de Verenigde Staten, The In-Betweens. Bestaande uit Mike Gamble, gitaar, Noah Jarrett, bas en Connor Elms, drums. U hoort The In-Betweens achtereenvolgens met Holy Waters en I Need Cash.

Holy Waters en I Need Cash, twee improvisaties van het trio The Inbetweens uit New York. Met Mike Gamble op elektrische gitaar, Noah Jarrett op bas, inderdaad de zoon van pianist Keith Jarrett, en Connor Elms op drums. Hier zijn ze nogmaals met Out on a Limb en A Long Time Gone, The Inbetweens.

Gojira on the bass.

Arcadefabriek in Den Bosch werd voor de Concertzender gemaakt door Kees Sternburg. De 16e aflevering was dit van Concertzender Live met opname van November Music 2011, samengesteld door Kees van de Wiel. Kijkt u op concertzender.nl voor alle gegevens. In de volgende aflevering van deze serie op 26 november onder andere concerten van Asko Schoenberg en The Thing Extra Large. Het festival November Music van 2012 is trouwens ook weer aanstaande. De 20e editie alweer van wat inmiddels geworden is tot het belangrijkste festival voor nieuwe muziek in Nederland vindt plaats van 7 tot en met 11 november aanstaande. Ook nu weer gebeurt het allemaal in Den Bosch en is het motto muziek van nu door de makers van nu. U vindt er alles over op www.novembermusic.net.

Dit is de concertzender vanuit gebouw Conclusion in Utrecht met het programma Concertzender Live. U gaat luisteren naar het 17e van een groot aantal programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music van 2011, dat toen plaatsvond van 9 tot en met 13 november in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met december dit jaar ruim 35 uur live-opnamen van dit festival uit. Vandaag twee concerten. Eén van het Nederlandse Asko Schönberg, met vooral muziek van Jurk Wiedman. En één van het gelegenheidscombinatie en één van de gelegenheidscombinatie van The Thing en Extra Large. We beginnen met het concert dat Asko Schönberg op zaterdag 12 november 2011 gaf in de grote zaal van de Verkade Fabriek in Den Bosch. Op het programma stonden drie werken van de Duitse componist Jurk Wiedman en een werk van de eveneens Duitse componist Wolfgang Riems. We beginnen met een werk van Jurk Wiedman. U hoort zijn octet uit 2004 door Asko Schönberg onder leiding van Reinbert de Leeuw.

En dit applaus was voor Octet van Jurk Wietman door Asko Schönberg onder leiding van Reinbert de Leeuw. Op het programma van dit concert in Den Bosch stond vervolgens een kort werk voor klarinet en ensemble van Wolfgang Riem. Maar Jurk Wietman is hier ook van de partij, namelijk als klarinetist. In het werk Male über Male 2 uit 2008 voor klarinet en 9 spelers is goed te horen dat Wietman niet alleen een getalenteerd componist is, maar ook nog eens een virtuoos klarinetist. Luistert u naar Male über Male 2.

Malen, übermalen, zwei, een werk van Wolfgang Riem met op klarinet Jurk Wietman. Het concert in de Verkade Fabriek in Den Bosch op 12 november vorig jaar ging verder met weer een compositie van Jurk Wietman, waarin hij ook zelf weer de klarinet bespeelt. In Fantasie uit 1993 recapituleert de klarinet haar eigen geschiedenis, van romantiek tot kletsmer en jazz. Luistert u naar Jurk Wietman, klarinet en Asko Schönberg onder leiding van Reinmert de Leeuw in Fantasie.

Het was tot slot van het concert van Asko Schönberg het werk Freistücken. Nee, dat was het niet. Ja, dit was tot slot van het concert van Asko Schönberg het werk van Freistücken 1 tot en met 10 van Jurk Wiedman. De opname in de Verkadefabriek in Den Bosch tijdens het festival November Music 2011 werd voor de NTR gemaakt door Bert van Dijk. En zeer bereidwillig ter beschikking gesteld aan de concertzender, waarvoor dank. Na het succes van vorig jaar was er tijdens het festival November Music 2011 weer de Cineac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was er in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek in Den Bosch elektronische muziek te horen van 12 Nederlandse componisten. In deze serie uitzendingen met live-opnames ruimen we steeds plaats in voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar Damping Words van de uit Rusland afkomstige, in Nederland wonende componist Fred Momotenko.

Met excuses voor het misverstand in mijn vorige aankondiging. Wat u hoorde was het slot van het concert van Asko Schoenberg. Met fraaie stukken 1 tot en met 10 van Jurk Wietman. Uitgevoerd tijdens het festival November Music 2011 in Den Bosch. Een ensemblestuk par excellence. Alleen al door het indrukwekkende slagwerkarsenaal en de ongewone speeltechnieken waarvan de uitvoerende gebruik maakte. Dan nu de elektronische muziek die werd gepresenteerd tijdens het festival in de Cineac Sonor. Hier is Damping Words van Fred Momotenko.

Damping Words, een compositie van Fred Momotenko, zoals die klonk tijdens Cineac Sonor, een onderdeel van November Music 2011. Een eigen opname was dat van Momotenko. We zijn toe aan het laatste onderdeel van deze 17e concertzender live met opnames van het festival November Music editie 2011 in de Verkade Fabriek in Den Bosch. En dat klinkt heel anders dan wat u tot nu toe hoorde. Op vrijdagavond 11 november was er in het productiehuis, ook in de Verkadefabriek, een improvisatie te horen door de combinatie van het Scandinavische power trio The Thing, bestaande uit saxofonist Matt Gustafsson, bassist Ingebrit Hakkerflaten en drummer Paul Nielsen Lauf, aangevuld met vocalist Han Boers en trombonist Wolter Wierbos, allebei uit Nederland. Onder de gelegenheidsnaam The Thing Extra Large speelden ze drie werken, waarvan we er achter elkaar nu twee gaan laten horen. Luistert u naar Better Living en Mono.

Oh, baby.